hoort het koper, de beenderen, verroest. Omdat het moest. Bevuild, vergeeld, niet te vergaan. Over de steen vol hart het geronnen bloed. Omdat het moet. Gebenedijd dol ik.

zijn warmte vereren. We blijven de natuur, de tijd, de dood schuldig. De laatste gebeden prevelen in het klare niets, de donkerte tussen de sterren gemeend. Ons rijk.